0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest

0: Barbaradio. ESC Gewinnerlieder. 1957. Cory Brocken. Nett als Ton.
1: Sit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling.

0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan